Vergeef u harte op Jesus Christus, ons voorspraak aan die rechterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus' lichaam en met

Ja, hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is en ja, ons verwelkom vandag een nieuwe stasie en dit is Vonk Radio wat ook nou ingeskakel is hier by ons en so ja, hier is een hele klompie stasies wat ons nou op uitsaai en ek hoop maar net julle geniet die muziek op hier die Vadersdag en ek het so, ach, so die eerste half uur spandeer ons dan nou maar vir Vadersdag. En ek het die eerste boodskap wat ek gekry het hier, so is goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, gelukkige verjaarsdag aan al die paas, of Vadersdag, sê ek verjaarsdag, Vadersdag aan al die paas, en een speciale een vir my pa Hennie, hy bly daar in Western Area, Hennie Viviers, ek hoop hy het baie lekker dagie gehad so ver, ek wil ook dan groete stuur aan my man, Frans, de pa Hennie natuurlijk, en Margrita, broers, Piet en Gert, sisters, Lena en Chantel, en dan vir Abigail, die dochter. En dit is van Letty, sy bly in Kempton Park. Sy sê, groet uit die koue Kempton Park, sê sy, dankie vir die program, ek weet sommer, het gaan baie mooi wees. Baie dankie vir jou boodskap, Letty, ek hoop al die mense wat jy daar noem, is ingeskakel en hulle luister saam. Hulle moet die program geniet. Nou, oké, okay, net in die lijn van Vadersdag dan, kom ons kop sommer af met Oh My Papa. En dit is natuurlijk Connie Francis. Lekker luister, hier kom hy.

Glenn is Lynn, wat hy saam met die Four Jacks en Jill. Hey mister, I know nothing about you, 1968. Hierdie dame was baie groot gewees in Duitsland in die jare. Sy is actrice en sangeres Marlene Dietrich, is gebore op Maria Magdalene Dietrich op 27 December 1901. In Berlijn, dit is in Duitsland, en was een van die glansrijkste voorste dames van 1930s en 40s en word specifiek onthou vir haar smelende, kenmerkende stem en ongewone persoonlijke stijl. Ons luister na Marlene Dietrich en ja, julle het allemaal recht geraai. Die liedjie is Lily Marlene. Is net sy wat hom so goed kan sing.

Rosemary Clooney. Ja, kom ons luister gauw gauw hier, Paul, Peter, Paul en Mary. Hulle sing vir ons gauw gauw twee liedjies. Die eerste een is The Cuckoo. Ek het hom nog nie, jy weet het, ek het hom vanmiddag voor ek hom opgesit toe luister ek hom. Toe klink hy nie vir my baie bekend nie, maar ek hou van hom. Toe sit ek hom op en die ander een is een baie gewilde een van hulle. En dit is Blowing in the Wind. The answer, my friend, is Blowing in the Wind. Hier kom hulle met daar die twee

Peter, Paul en Mary, en die eerste ene was The Cuckoo. Soos ek sê, ek ken hom glad nie, ek het hom vandag vir die eerste keer gehoor, toe sit ek hom maar op, ek like hom, en die ander ene is Blowing in the Wind. Ok, ons is by Audrey Landes, die meisie van, wat was dit gewees, Dallas. Sy is een suksesvolle actrice, sangeres, skrywer, komponis en producent. Sy is bekend onder haar aanhangers wereldwijd vir haar onvergetelike rol as Afton Cooper vir 8 jaar lang in die televisiereeks Dallas in 1978 en honderde televisie optredes in die 1980s en 90s. Sy is die afgelope paar jaar in die Verenigde State besig om een van haar tiener tweelingseens, Daniel Landes, sy muziekloopbaan te bestuur en te vervaardig, as ook met een suksesvolle bekendstelling van haar modeonderneming. Audrey sing vandag vir ons een van haar liedjes, wat sy direk na Dallas opgeneem het. En dit is natuurlijk, jyp, jylle is reg, Honeymoon in Trinidad.

vers 11, een dag in die voorhoofd, nie eers by die allerheiligste nie, nie eers by die altaar gedeelte, net in die voorhof is een dag beter as 1000, ek wil liever by die drempel staan, ek wil maar een eenvoudige ou werkje hee, gee my net een ou eenvoudige ou werkje, een drempelwagter, in die huis van my God, en let op, dis my God nie, dis nou nie abstract nie, dis persoonlik, as om te woon in die tente van goddeloosheid.

0: Er moet hem only wow. Wow.
1: Bye, donkey. Is hij, oh, is het samen met het zo wel is?
0: Dat is bijna mooi.
1: Bijna mooi.
0: Nou, ook vanmiddag heeft mijn vrouw ook verrast. Want ik het laatste keer, dan speel ik al even voor jou en Christel per radio. En zei, Christel zing ook niet.
1: Ja, Christel het koor afgerig.
0: Uh-huh.
1: Je weet, ik het niet eens koor africhting gehad, nie. Ik het niet eens een sangles gehad, nie. Christel het koor afgerig. Kerkkoor, goeders, so sy...
0: Rugse heel
1: kan. En sy kan, nee, ek strijd te veel, ek bekleid te veel. Nee, sy, nee, ek doen hem op my way, ek doen hem soos ek op. En dan, sy kan note lees en amstelke goeders, ek het nie eens weet nie.
0: Kan jy lees?
1: Nee, graad nie.
0: Nee man, dit makkelijk.
1: Ek weet nie eers, maar, sy vir my sê, in wat sy sleutel sing jy jou liekie? Ek weet die jy maar weet, is een D, want ek moes dit geleer het vir baie van die TV-werk wat ek gedoen het, saam met levendige orkesse. Maar as ek bijvoorbeeld Unchained Melody sing, dan vraag die orkest vir my, wat is key? Dan sê ek, I don't know, play it. Play vir my intro, en dan sê ek,
0: geef my, ek sal kry.
1: Oh, my love, dan weet ek, okay, daar moet ek ook gaan.
0: My darling.
1: Yes, betek keer, dan is ek hoog.
0: Maar, ja. Jylle het so, ek het terug die liedjie saam opgeneem, een keer stel.
1: Ja, dit is een liedjie dat al die jare bou, ons het die liedjie eindelijk beplan om te sing op ons trouwdag, nee, want sy het my leven kon verander, en is die liedjie van George Jones, wat gaan oor George Jones' leven, en hy het opgeneem saam met Dolly Parton, en ek kom, toe saam met my opneem, en
0: sy is ook blond, so dit ja, maak sin.
1: Ja. Dit was die saterdag, dat was die opname gedoen, die som, die maandagochtend, toe sy opgeneem in die hospitaal.
0: Nee.
1: Sy het geweet sy gaan hospitaal doen, so sy wil het graag doen, sy het haar eie hamer en die is alles gedoen.
0: Self?
1: Ja, self.
0: Blugschorrel. Dit kom ons weer om, Marnie Jackson saam met Christel Jackson, man en vrou saam met Bluesman op raamkwadradio.co.za. Lekker luister, hulle, of, wel, hulle, ja, hulle twee, klink vir jou so.

0: Bye-bye, mooi.
1: Bye-bye, dankie.
0: Bye-bye, mooi. Nou, daar is een ander boek geweest, het is vanmiddag, toen zing ik iets aan Bobby Angel, wat op jouw tweede album was. The King of Country.
1: Green, oh my, green-eyed angel.
0: Behalve van die woorden, niet zo mooi, hè?
1: Ja, ik heb die woorden, er is die woorden verloren. Toen begin ik bij, when I saw you in the door, toen weet ik, dan moet ik
0: denken aan iets wat,
1: ik moet nou iets, ik krijg wat rijm met door, dus I was lying on the floor.
0: Lying, oké. Toen zing ik van de Queen, Barbara.
1: Yes.
0: I don't wanna play
1: yes, yes, yes, yes.
0: Maar toch is daar op die Vadersdag een Big Daddy.
1: Yes. Big Daddy, wat voor baie van ons, ik denk als je nooit die geleerdheid gehad het om samen door te gewerken, het baie iets gemis.
0: Nee,
1: hij was een gentleman, hij was een daddy, hij was baie vriendelijk, baie aangenaam.
0: Gentleman.
1: Hij kon niet liekie se woorde onthou het nie, maar hij kan mensen wat hij 50 jaar terug laatste sien het bij die naam onthou.
0: Ja.
1: Hij was baie perfectionistisch. As hy die program gaan uitwerk het, ons is nou een klomp sanger saam met orkest, hy werk vir jou uit, jy is so lang op die verhoog, dan kom jy af, die volgende kunstenaar gaan op, want die show moet 3 ure aan mekaar wees, en dan kom er nou een sanger wat bykie te veel daar gevat het, daar so by die nachtmaal tafelkie, dan rek hulle 3 minute liekie na 9 minute liekie, dan moet jy die man sien, hy loop op en af, en dan, it's not the way that works. Maar hy, omdat hy alles perfectionistisch met hom was, en dit is wat hom laat uitstaan het, dit is wat hom die goeie naam gegee het.
0: Dis
1: het hy het eendag my die story vertel, hy het hom afgevlieg van die, hy was in die Kaap gewees, hy het hom afgevlieg terug Johannesburg toe, en hy het vir my voertuig gehuur, want hy moes gaan van die lughawe af direct na skou of een ding op Marble Hall of Groblersdal of een van die plekke. En toe op pad lughawe toe breek die hier voertuig.
0: O, God.
1: Toe staan in hike, met sy tasje en sy cowboy hoed. Toe tel, trok hom op met 2 swaardrijvers in, 3. Hulle sê nie, hulle sal hom vat toe daar, maar hy moet achterop klim. Toe klim hy achter op die trok, boop al die aardappels. Met sy cowboy hoed en sy tasje. En hy rij boop die aardappels tot by die show, en hy kom so vir die show aan. Waar gaan jy vandag sy sangers kry wat dit gaan doen? Hulle gaan net eenvoudig sê, cancel,
0: sorry,
1: dag jy opie. Ja, dag jy opie. Dus, jy kan by die man baie geleer het.
0: Baie. Nou, hy het, is even gehad uit die rolprint uit. En jy en hy het ons om opgeneem.
1: Ja, Vicky.
0: Dis hy.
1: Ja.
0: So op die Vadersdag, Mani, saam met Big Daddy Lance James, Vicky op Ramkat Radio.

0: Ja, is het opschillig? Ja, dit is jij weer uit het knopje gedrukt. Ik heb het gezien hoe je eruit zat. Nou, wil je hij kijkt recht van mij. Ik zit ver van die knopjes af.
1: Baie ver.
0: Dus jouw baikie, zijn mouw het aan die knopje
1: geraakt. Moet wees. Het is een baie mooie song.
0: Baie mooie song. En dit was nou blees geweest wat zijn vader gesing het. En hij sing voor sy pa. En dit is het sonnet wat voor haar pa sing. Je kan duidelijk, als je nou
1: bezig is... die woord wat sing
0: ze. Ja, je kan baie duidelijk. Hoor een paar wat nie meer daar is. Ja, so baie pas wat nie meer daar is.
1: Dus,
0: hierdie volgende een is een van my ginslinge, want dit is net so lekker. Dis Tommy Dell. Ek is baie lief vir Tommy Dell. Hy is vir my soos 'n pa in die musiekbedryf. En hy het gesê, my daddy was a boxer.

0: Is lekker, hè?
1: Is lekker.
0: Is een lekker inderdaad.
1: Is een lekker inderdaad. Tommy Dell van West London.
0: Tommy Dell, Thomas Berry.
1: Thomas Berry, ja.
0: Yes.
1: Ja, ja. Ik zie een paar foto's van, of weet ik ook, als hij nou zo ziet. Maar hij foto is geen meer bij Jacob.
0: Ik weet niet. Ik was niet hier niet.
1: Letterlijk op hij foto in die oude Hansom is ik.
0: Well, oké, okay, daar is baie foto's waar ek, wat die plaats, waar die ou langs in hem ook, ek was, maar ek is dit nie daar nie.
1: Al jy ook uit?
0: Ja, ek dink so, ja.
1: Ja, maar ook uit.
0: Ek is baie saam met hom getoer. Ek sing nog steeds saam met hom, ek is baie lief vir hom. Hy is een goeie mens. Hy verjaar nou die 27ste juni.
1: Dit is volgende week.
0: Yes,
1: Saterdag.
0: Dan is hy 84 jaar.
1: 84.
0: En die 26ste verjaar, Barbara Rijd dan sy 82.
1: Jy, mens.
0: Ja, en hulle sing nog, ne?
1: Ai.
0: Hulle sing nog.
1: Ek moet sê, hulle twee sing nog vir hulle jare sing nog baie van die
0: en, Barbara Rae en Clive Bruce het nou een duet opgeneem wat geskryf is vir hulle deur Marius de Vos van die Valdriehoek.
1: Uh-huh.
0: Hy het al baie liedjies vir my ook geskryf. En dit gaan oor dit is nie Grandfather Skok nie, maar dit gaan oor die oudheidse oorloosie wat in die huis gestaan het. Ja, en dit is een opgewekte song. Dit is een vinnige. En die twee, Clive is 79, sy word 82, die twee oldtimers in die atelier geleef, en hulle doen het net asof hulle dit gister gedoen het.
1: Hey.
0: Asof hulle toch al die jare lang doen.
1: Het is wel vandag Vadersdag, maar wat van Mama Country?
0: Mama Country sing van Daddy's Hands. Dit klink vir my of het kan werk.
1: Het kan werk.
0: Sally Bond.

0: Dat is de stem van Sally Vaughan met Daddy's Hands. Je gooit mij in die diepkant en niet zo.
1: Jij vat van ons.
0: Alles wat je doet is, je druk een knopje, dan draai om en kijk even voor mij, dan smile even voor mij.
2: Het werk.
0: Ja, het werk. Gelukkig, ik heb dit voor baie jaren gedaan. Ik heb 3,5 jaar uitgesaai bij een radiostatie, fysisch in een atelier ingegaan. En dat ik ook een jaar lang voor een andere radiostatie een country program, een uurlange country program, opgeneem, vooraf opgeneem, dan, dat was nog nie WeTransfer, dat is het nie. Nee, so dan skryf ons het op een CD, die hele program, en dan word het gepost net na die Kaap, toe word het daar uitgesaai. Mm. Ek mis dit, het was baie lekker gewees.
2: Ek het die program begin uitsaai 5 jaar terug, toe ek hierdie begin uitsaai.
0: Ja. Nee?
2: En in die eerste jaar, toe kry ek Gertrie Mara, onderhoud met die dame. Nou die dame en my ma is ewe oud gewees. Okay. Nou, my ma sou hierdie jaar 75 wees.
0: Ja.
2: En ek bel, ek sê, Tannie, hoe gaan dit? Ek het vir hulle geen onderhoud dat ek denk, 2 of 3 lewende gedoen. Al die rest was opgeneem wees vooraf.
0: Yes.
2: En ek bel die Tannie, ek sê, wat Tannie, hoe gaan dit? En ons gaan nou opneem asof het een sondagavond is en alles loop mooi. En Jannie, my naam is Sonja. Die Tannie.
0: Ja, ek ken daai ene. Ek ken daai ene. Sonja Harold, ja, ons gaan die pa program gedeelte afsluit met dink met hierdie ene, ek het, dis een liedje wat ek het baie van my goeders afgehaal van CD en plate af en op my rekenaar gesit en dan stuur ek het na my foon toe, as daar iets is wat ek like, en ek weet ek het die hele album oorgeplaas na my foon toe, en nou dacht ons so ry, nou die, hy is nie genaam nie, nou die dacht ons ry te speel die liedje en my vrou het sommer begin huil en ek en sy het sommer mekaar so gekyk en hondervleis gekry en dus staan net trek 9.
2: Trek 9.
0: Toen moes ek gaan soek, het is een aanweer om trek 9 is, om die ding nou te kry vir die program. Maar dit is een liedje wat Sonja Harold opgeneem in 1987.
2: Oeh.
0: Die liedje sy naam is Papa.
2: Papa.
0: Papa.

0: Hallo, hallo, ik is een spook.
1: Jonas, hoe glad holiday, elke maand trek hy die pijn. As hy in die skari sit, hou sy graag
2: zelfs aan het spit. Hulle speel en sing mooi,
1: ne? Hulle speel en
2: sing mooi. Hulle speel en sing mooi.
1: Hulle speel en sing mooi. Hulle speel en sing mooi.

my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoot nie.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Wat is in braai sonder boermuziek? Wat is in dans sonder langarm sokkie muziek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.